0: ramen en deuren ga je naar luxehorre.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorre.nl/radio.
1: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: These are next.
1: In the darkest night, when the hopes are low and the fear is high, there's more to light.
0: When Hot Dance continues. Hits with a beat.
2: Hot Dance Radio.
3: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Training.
3: De route naar IT-succes.
5: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
6: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
5: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
6: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
5: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
7: Lekker. Nieuwe auto?
8: Ja, via move.nl. Met drie O's.
7: Wat regelen ze dan?
8: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
7: Move.nl. MOOOVE.nl.
8: Met drie O's.
9: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
10: Hot Dance Radio app.
9: Turn up the heat.

0: stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Consultancy.
2: Waar kunnen we u mee helpen?
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn up

0: this.
1: These are next. When Hot Dance continues. Hits with a beat.
0: Hot Dance Radio.
2: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
0: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app. Hot Dance Radio app. The Hot Dance Radio app. Turn up the heat.

0: tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
1: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: Dance Radio. Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing, Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
4: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
3: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
3: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
5: Hi, Bert hier. Elke werkdag sta ik klaar om samen met jou de dag te starten in de ochtend op Hot Dance Radio. Vanaf 8 uur schud ik je wakker met de lekkerste tracks, de laatste nieuwtjes voor onderweg of bij de koffiemachine, opvallende verhalen en natuurlijk een flinke dosis goede vibes.
6: I'll only bring it close to my lips, yeah. I'll only bring it close to my lips.

0: Nieuwe auto?
1: Ja, via move.nl met 3 O's.
0: Wat regelen ze dan?
1: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
0: Move.nl. MOOOVE.nl.
1: Met 3 O's.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: dance.
1: These are next. When Hot Dance continues. Hits with a beat.
0: Hot Dance Radio.
2: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Consultancy.
4: Waar kunnen we u mee helpen?
5: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
6: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: Dance Radio.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
3: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Training.
3: De route naar IT-succes.
5: Check out the beauty of sound op Hot Dance Radio elke derde zondag van de maand van middernacht tot 1.
0: Turn up the heat.

0: stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Consultancy.
2: Waar kunnen we u mee helpen?
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now.

0: These are next.
1: Save me tonight.
0: When Hot Dance continues. Hits with a beat.
2: Hot Dance Radio.
3: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
4: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
3: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
3: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
5: Lekker. Nieuwe auto?
6: Ja, via move.nl met 3 O's.
5: Wat regelen ze dan?
6: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
5: Move.nl. MOOOVE.nl.
6: Met 3 O's.
7: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
8: Klaas IT Consultancy.
9: Waar kunnen we u mee helpen?

zo. Gisteravond had je gewoon op tijd naar bed moeten gaan. En dan was je vandaag wel op tijd geweest. Martin Garrix en Jack Will Dance. Told you so. Zometeen muziek van Daft Punk in de ochtend. Get Lucky staat voor je klaar. De pauze komt er ook aan met Magnetic. Maar eerst even deze. De nieuwe bakermat. Hij doet het samen met Rani.

0: Ends in de ochtend. Zometeen nieuws over de visdeurbel bij Utrecht. En ook Just Day, Jackstyle en John.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn

Deze rij binnenkort horen op woensdagochtend in The OG, maar dan het origineel van DJ José en G-Spot. Turn the Lights Off hoorde je, dit keer van Just Day, Jack Stein, L. John. Zometeen Anima met Hypnotized en dit zijn Kygo en One Republic.

En vanavond zat hij in de studio van Old Dance Radio voor een lekker setje tijdens Old Dance Sessions. Vanochtend zijn er wel een stel Amerikanen een stuk minder blij wakker geworden. Niet vanwege het WK voetbal, want zij zijn wel een ronde

0: Hot Dance Radio.
1: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

Vertel mij wat ik om 9:15 moet draaien in Bert's Club Classic. Welke Club Classic gaat het worden? Stuur het via de Hot Dance Radio app of gewoon studio@hotdanceradio.nl. En dan heb je dikke kans dat je gewoon...

0: Niet de enige Duitser met een snorkje, maar wel eentje die verrekte lekkere muziek maakt. Purple Disco Machine samen met Moschino op Hot Dance Radio Fireworks. We gaan even boodschappen doen en daarna terug met Martin Garrix.
1: Lekker, nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met 3 O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met 3 O's.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Crashers. Repeated Hoorde op Hot Dance Radio. Zometeen Tiësto, Bring Me To Life. Paul Kalkbrenner staat ook voor je klaar met No Goodbye. Maar eerst een mega hit voor Topic. Body op Hot Dance Radio.

Alles in One Republic, In Your Eyes op Hot Dance Radio. En als je wil weten wat er nou echt in je oog zit, er zit een lens in, een retina, een fovea en een blinde vlek. Er is dus een plekje in je oog waar je niks ziet, maar wat je hersenen invullen wat je daar zou moeten zien. Daarnaast wist je waarschijnlijk ook niet dat je altijd ondersteboven kijkt en dat je hersenen dat omdraaien. Dus als je echt ondersteboven bent van iemand, maakt niet uit, dat zijn gewoon je hersenen. Zometeen Diplo en Sonia Federa, Turn Back Time. Maar eerst Oscar met K, dit is Nobody. Don't nobody else make me feel like...

0: dance.
1: These are next. When Hot Dance continues. All by myself. Hits with a beat.
0: Hot Dance Radio.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Voor horen op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorren.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorren.nl/radio.
4: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
5: Klaas IT Training.
4: De route naar IT-succes.
1: Purple Disco.
6: Purple Disco Machine. What's up, it's Purple Disco Machine. Check out my Purple Disco Tales show every Saturday at 8 p.m. on Hot Dance Radio.
0: Turn up the heat.

Bibi Rexha samen met Faithless. Dit is Hot Dance Radio, de ochtend tot 12 uur. Als je om 10 uur de afspraak had, dan ben je nu te laat, want het is al over 10, hè. Zometeen Joel, Corey en Tom Brennan. Maar eerst Alok en Ellie Goulding.

Een klassiekertje van Regardable Dance Radio Signals. Daarvoor Claptone, Black and Gold. En voor Batch Club Classic van vandaag gaan we terug naar 2003. Dat jaar ging Beyoncé solo. Je kende Crazy in Love. Dat bracht ze uit. En ook dit nummer kwam uit. Martin Solveig.

Een track uit 2003. Martin Solveig, maar dan. En zijn co-worker hierin was een verstoten prins uit Afrika. Mooie context bij een mooi nummer. Zometeen heb ik Medusa voor je, James Carter. Maar eerst Afrojack, Sia en David Guetta. En volgens mij heeft Sia dezelfde logopedist als Dinant van Kern.

0: Sneller met de muziek van Hot Dance Radio. James Hype en Waterfalls. Daarvoor Another M54 Ultra. Talk to you. Zometeen, na de break, Rehab and Believe. Shooting Stars.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

eigenlijk best wel goed met Tiësto en zijn business. Je hoort hem op Hot Dance Radio. Dat is al heel goed voor Tiësto natuurlijk. Maar hij heeft ook een nieuwe residency te pakken in Universe, de grootste club ter wereld inmiddels. En hij is een nieuwe radioshow begonnen. Hij had Club Life, maar na 978 afleveringen was dat klaar. Hij heeft een nieuwe radioshow die heet Prismatic. En daarin gaat hij terug naar zijn transwortels.

0: dance.
1: These are next. Baby, give me tonight. When Hot Dance continues. What would you do? If I told you I love you, baby, what would you do? Hits with a beat.
0: Hot Dance Radio.
2: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
3: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
2: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
3: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
2: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
4: Lekker. Nieuwe auto?
5: Ja, via move.nl. Met drie O's.
4: Wat regelen ze dan?
5: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
4: Move.nl. MOOOVE.nl.
5: Met drie O's.
6: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
7: Klaas IT Consultancy.
8: Waar kunnen we u mee helpen?
9: Hallo, ik ben Jeroen van Inkel. Luister naar mijn show Dreamscape.
10: When you close your eyes, the adventure begins.
9: Elke zondagochtend vanaf 8 uur op Hot Dance Radio. Een uur lang even genieten van zachte ontwaakklanken. Zweef mee met Dreamscape. Of ontspan op elk moment dat jij daar zin in hebt. Dreamscape is ook in de app te vinden.
0: Turn up the heat.

0: Nia Sam CBH Dance Radio in een Felix Jane remix. Zometeen gaan we de tempo weer wat opschroeven. Met onder andere Jaden Boysen en David Guetta met een oude rammer van Diana Ross.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
5: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: dance.
1: These are next.
2: Free your mind. My love is what you find.
1: When Hot Dance continues.
3: And just like boom, boom, boom.
0: Hot Dance Radio.
4: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
5: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
6: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
0: Hot Dance Radio is more than just music. Music. It's a movement with mixed shows from top DJs and thousands of loyal listeners. Your brand can be part of something big. Don't just advertise. Connect. Visit hotdanceradio.nl to find out how. Turn up the heat

0: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: NOS Radio.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
3: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing, Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Training.
3: De route naar IT-succes.
5: What's up, everyone? This is Fede Legrand. Check out my show, Dark Light Sessions, every Saturday at 11 p.m. on Hot Dance Radio.
0: Turn up the heat.

0: fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: with a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
3: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
2: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
3: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
2: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
4: Lekker. Nieuwe auto?
5: Ja, via move.nl. Met 3 O's.
4: Wat regelen ze dan?
5: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
4: Move.nl. MOOOVE.nl.
5: Met 3 O's.
6: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
7: Klaas IT Consultancy.
6: Waar kunnen we u mee helpen?

0: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft? En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: top dance.
1: These are next.
2: I said, ooh, ooh, come on, baby, turn the lights up.
1: When Hot Dance continues. With a beat.
0: Hot Dance Radio.
3: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
5: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
0: You know you could wait until Friday. But why?
5: Why?
0: You are never... Thursdays, 10 p.m. Bert Wolters brings you the after-dark energy of Hot Dance Sessions. Think deep grooves, unreleased gems, and serious underground attitude.
6: Gonna be better now.
0: Different folks every week. Beats with character. Hot Dance Sessions every Thursday. It's pre-gaming the weekend like a pro. Turn up the heat. Turn up the beat.

0: Charming, Jordi Jackson samen met Mabels, die de eerste samenwerking die ze ooit deden. En dat werkt lekker. Zometeen muziek van Paul Kalkbrenner en ook Seamcel. Fire, fire, hoor je zo hier.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Hot Dance Radio, je hoorde Shimsa, Fire Fire, het weerbericht voor de komende dagen. Ja, het is niet zo warm als dat het geweest is. Het is 23, 24 graden, eigenlijk best wel lekker. Aankomende week, volgende week, wordt het wel ietsje warmer richting de 28 graden weer. Voorlopig zien we een zonnetje en een klein buitje. Hot Dance Radio met Avicii, zometeen naar Paul Kalkbrenner. Samen met Stromae.

Dance Radio. DAB Plus in Noord-Holland en wereldwijd via onze app. Je kan hem downloaden via hotdanceradio.nl. Kun je ons wereldwijd overal ontvangen. Met nu Martin Garrix.

Op Edge Radio. Samen met James Hype en Surrounded Tenin. James Hype, een van de allerbeste DJ's ter wereld. Hij weet de mengtafel zo goed onder controle te houden met effectjes en alles erop en eraan. Je moet voor de gein eens kijken naar wat YouTube-filmpjes. Hij doet dingen dat hij echt denkt van wauw, galmpje erin, daar een effectje. En dan maakt hij bijna live muziek met bestaande platen. Leuk topic. Becky G, nu, dit is Sorry Papi. Hot Dance Radio. Sorry,

0: Fraser are next. Upside down. Boy, you turn me. Boy, you turn me. When Hot Dance continues.
1: I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is, this.
0: Hits with a beat.
2: Hot Dance Radio.
3: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
4: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
5: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
6: Klaas IT Training.
5: De route naar IT-succes.
7: Hi, hi, hi. Wij zijn Mr. Bell Weasel. Weasel. Nee. Je hoort ons iedere zaterdagavond. In de Koekoesnest om 9 uur.

Way You Kiss Me, daarvoor hoorde je nog The Mojos en One Day en The Reckoning Song. Het is Brand in de Middag, richting je donderdagavond via DAB Plus in heel Noord-Holland. En natuurlijk via de app. Download hem via hotdanceradio.nl. Nu Calvin Harris.

0: het, de Kygo Sounds, want dat is toch overduidelijk wel te horen in dit liedje. Je hoorde Stargazing, Hot Dance Radio. Zometeen muziek van Lady Hear Me Tonight in de Oliver Heldens versie. En ook Galantis hoor je binnen nu en een paar tellen.
1: Lekker, nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met drie O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles, financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met drie O's.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn up.

destijds was het al een ongelooflijk goede plaat. Mojo is natuurlijk het origineel van Lady Hear Me Tonight. En Oliver Heldens maakt dan dit nieuwe jasje, dit nieuwe meesterwerkje. En welkom Brand in de Middag. Het is de donderdag editie. Muziek van Ariana Grande zometeen samen met Zed Break Free. Misschien dat jij nog iets toe te voegen hebt aan de show. Dat mag. Als je de app downloadt via hotdanceradio.nl kan je daar je favoriete plaat doorgeven. Of misschien een suggestie voor het programma. We zijn natuurlijk een beetje zoekende nog in deze tweede week van de nieuwe middagshow. Laat het weten. Download de app via

jazzzangeres Imani. Don't Be Shy werd opeens voor haar haar grootste hit in de Filtos en Karras remix. En zij blijft natuurlijk gewoon jazz zingen, maar is dit toch wel haar grote succes geweest? Lang leven de dance. Hot Dance Radio. Daarvoor nog Ariana Grande in Z. Break Free. Ariana Grande is weer op tournee. Helaas nog niet in Europa. Zou toch leuk zijn als ze hier naartoe komt. Maar ze heeft toch een beetje moeite om die grote blas over te steken. Dus ontzettend dankbaar dat ze weer op het podium staat. Dat was lang geleden. Alle grote hits komen voorbij in haar show. Nogmaals, nog steeds geen berichten over dat ze naar Nederland komt. Of iets dergelijks. Misschien volgend jaar dan. Dat zou leuk zijn. Muziek zometeen van Sonny Fordera, My Loving. En dit is I Like It, Alesso, nu hier bij Hot Dance Radio.

0: These are next. When Hot Dance continues.
1: Free your mind. My love is what you'll
0: find. Hits with a beat.
2: Hot Dance Radio.
3: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
4: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
3: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
3: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
5: Lekker. Nieuwe auto?
6: Ja, via move.nl. Met drie O's.
5: Wat regelen ze dan?
6: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's. Meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
5: Move.nl. MOOOVE.nl.
6: Met drie O's.
7: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
8: Klaas IT Consultancy.
9: Waar kunnen we u mee helpen?
10: You're

in de verte ruik ik het al. Het weekend staat bijna voor de deur. Check hotdanceradio.nl voor de programmering. We hebben allemaal fantastische mooie danceprogramma's. En hoef je de deur niet uit. Gewoon de discotheek bij jou thuis. Hotdanceradio.nl.

Al Dance Radio, ik heb Janus Blue gezien op Bali, Indonesië. En ja, ik moet je eerlijk zeggen, het was een bijzondere ervaring. Het was namelijk zo dat, het was druk. Er werd niet gedanst. En dat lag niet aan Janus Blue, lag niet aan zijn muziek. Maar iedereen pakte zijn mobiel erbij en die hebben de uurlang alleen maar Janus Blue gefilmd. Werd een beetje ongemakkelijk, werd het ook voor hem. Uiteindelijk vroeg hij het laatste kwartier om allemaal de telefoons weg te doen en werd het uiteindelijk nog één groot feest. Festcar hoorde je, Janus Blue samen met Dakota. En dit is David Guetta samen met Bonnie Tyler.

0: Hot Dance Radio. Muziek van Switch Disco, Ella Henderson, Calvin Harris, Ocean hoor je binnen nu en een paar tellen hier brandt in de middag.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: samen met Mr. Props en Another You. Mr. Props, ook nog eigenaar geweest van een live piano bar in Amsterdam. Dat heeft hij inmiddels niet meer. Speelde hij af en toe zelf op zijn piano. Zo'n beetje verzoekjes. Welkom, Hot Dance Radio met John Summit nu. Crystallized.
1: I know why you walked into my world.

Arnatting, het weerbericht voor deze week. Ja, het wordt langzaamaan wel weer wat warmer. Volgend weekend dan weer 28 graden. Komende dagen lekker Nederlands zomerweer 23, 24 graden. Je ziet af en toe een heel klein zonnetje en af en toe een klein wolkje. Af en toe een klein buitje regen. Van alles wat deze week. Maar we kunnen wel genieten van de sunshine. Don't be shy. Nu Chesto, Carol G.

0: dance.
1: These are next. When Hot Dance continues.
2: Save me tonight.
1: With a beat.
0: Hot Dance Radio.
3: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
5: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
0: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
6: Hot Dance Radio app.
0: The Hot Dance Radio app. Turn up the heat.

0: don't say goodnight.
1: MK en Clementine Douglas about Dance Radio. Come find me.
2: On DAB Plus for North Holland. At Hot Dance Radio. Pintanel. The rest of the world. Hot Dance Radio.
1: En nou, je hebt ons gevonden hoor. Het is 6 uur geweest. Het is de avondshow op Hot Dance Radio met Ralf. Dat ben ik dus. En ik draai allemaal hits with a beat. Zoals dus die MK en Clementine Douglas. Come find me. Maar ook zometeen die nieuwe van Bakermat en Rani. Fijne plaat is dat. I Love Life komt eraan. DJ Snake en Justin Bieber. Die is dan weer wat ouder. Een jaartje of 10 maar. Let Me Love You hoor je zometeen op je radio. Maar eerst nieuwe muziek van Silva Bampa. Die is ook fijn hoor. On Tonight.

Het zijn Sam Veld, Izzy Bizou en Norma Jean Martin. Into the Stars hoor je op Heartland Radio. En die Sam Veld, ja, daar heb ik wat over te vertellen. Want het is donderdag vandaag op Heartland Radio. Dat heb je misschien wel meegekregen, het is donderdag. En dat betekent dat vanavond vanaf 10 uur collega Bert er weer is. Bert Wolters met de Hot Dance Sessions. En één van die namen in de Hot Dance Sessions vanavond op Hot Dance Radio. Ja hoor, Sam Veld. Wie die andere naam is die je vanavond gaat horen, ook een grote naam. Dat ga ik je zo meteen vertellen verderop in deze show. Dit is muziek van een lekker combietje. Martin Garrix en Ed Sheeran samen op Hot Dance Radio nu. Dit is Repeat It.

0: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
1: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Dat is een samenwerking die ik niet direct zag aankomen toen die verscheen. J-Lo en David Guetta samen Save Me Tonight op Hot Dance Radio. Over samenwerkingen met J-Lo gesproken. Er is er nog eentje onderweg, of die is er eigenlijk al inmiddels. Maar dan samen met Elo.

van J-Lo. Samen met A-Lok hoor je ongetwijfeld volledig binnenkort op Hot Dance Radio. Ik had het eerder over... De Hot Dance Sessions. Ja, ik moest even nadenken. De Hot Dance Sessions vanavond met Sam Veld. En toen zei ik, nou, ik beloof dat ik nog even vertel wie die andere grote naam is die je gaat horen vanaf 10 uur vanavond bij Bert. Hij is hier. Hij staat hier klaar om zijn eerstvolgende plaat al even op te zetten. Het is een van de kortste liedjes momenteel in de playlist van Hot Dance Radio. Duurt 1 minuut 50. Ik heb het over Be Mine. James Hype. Hoor je vanavond.

alleen maar goede liedjes vandaag. Dus toch wel eens lekker. Dat doen we op Hot Dance Radio, ook in de avondshow. Alleen maar fijne hits with a beat. Soms zijn die nieuw en soms zijn die wat ouder. We gaan terug naar het jaar 2014. Liddy Wood en The Prick werkten samen met Robin Schulz voor deze remake van een plaat die eigenlijk zonder die remake ook al heel fijn was. En nu gewoon nog een beetje fijner. Prayer in.

0: These are next.
1: A moment of love, a dream, a lie, a kiss, a cry, our rights, our wrongs.
0: When Hot Dance continues. Hits with a beat.
2: Hot Dance Radio.
3: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
4: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing, Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
5: Klaas IT Training.
4: De route naar IT-succes.
6: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
7: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
6: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
7: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
6: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
8: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
9: Hot Dance Radio app.
8: The Hot Dance Radio app. Turn up the heat.

Lucas en Steve en Jordan Shaw. En ze kondigen hem zelf af. Dat is lekker makkelijk. Hard first, hoorde je. Hoef ik hier niet te doen. Scheelt weer werk. Maupi, on again. Zometeen op Hot Dance Radio. Naar de Lost Frequencies en de Temper Trap. Dit is Sweet Disposition.

Oké, even een kleine uitleg van hoe het werkt in mijn hoofd. Dat is af en toe een beetje raar. Ik was op Pinkpop 2 weken geleden. En dan krijg je zo'n mooi roze of zwart, je kon kiezen dit jaar, hoedje. Een bucket hat. En toen dacht ik, oh, de bucket hats. Hebben die niet ooit de bomb gemaakt? En toen dacht ik, hey, daar was een remake van A-Lock en Ella Iron onder andere. Deep Down. Die kan ik wel weer eens draaien op Hot Dance Radio. En zo ga je van Pinkpop naar Hits with a Beat. Deep Down hoorde je. Daarvoor het Jonas Blue en Malef en The Edge of Desire. Jaden Boysen komt er zo meteen aan met Let's Go. En ook Another nog. It's So Nice. Die nieuwe samen met Eddie. Naar de Yeah Yeah Yeah's en A-Track.

0: Aan de andere kant is het toch wel lekker hoor. Gabri Ponte, Thunder hoorde je genoeg van gehad afgelopen week. En ook Calvin Harris en Jesse, Satisfied ervoor. Zometeen die zomerrit, Jamaicaans, die eigenlijk niet uit Jamaica komt.
1: Lekker, nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met 3 O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles, financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met 3 O's.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

zomerhit scoorde. Zometeen Zig Individuals, Sunrise. Maar eerst een plaat speciaal voor iedereen die luistert naar Hot Dance Radio. Want wij draaien hits with a beat, dus jij bent addicted to bass.

this forever. Forever, Stay Like This. Armin van Buuren en The Good Boys. Ken je deze nog? Deze is van vroeger. Van Bronski Beat. Small Town Boy. En dat liedje Small Town Boy, dat komt van een album van Bronski Beat, The Age of Consent. En dit is misschien wel het bekendste liedje van het album, maar er komt nog een andere plaat van datzelfde album. Dat is deze. Beetje dezelfde feel, beetje dezelfde sound. Bronski Beat, zoals we dat kennen. Deze plaat heet Why. En dat Bronski Beat uit Londen, opgericht in 83. Jimmy Somerville, onder andere, samen met Steve Bronski, vandaar de naam. Allebei die platen worden gebruikt in een ander liedje. In een dance track. Maar hoe dan? Nou, we gaan naar de Swedish House Mafia. Twee van de leden van de Swedish House Mafia, Steve Angelo en Axwell, hadden ooit een hit onder de naam Supermode. Zelfde mensen, andere naam. En als Supermode brachten zij in 2006 Tell Me Why uit. Zij produceerden die plaat. En die plaat bestaat eigenlijk uit samples van die twee liedjes van Bronski Beat. Van het album The Age of Consent. The Small Town Boy. Waar het grootste deel van de lyrics en de samples uitkomen. Maar voor het refrein maken ze gebruik van Why. Die vocals die worden gereconstrueerd en gedaan door Hal Ritson. En daarmee maakt Supermode dus Tell Me Why. Als een soort ode aan Bronski Beat. Zo'n 20 jaar geleden in 2006. En dit is het moment dat we die plaat gewoon kunnen gaan draaien. Waarom ook niet? Het is Hot Dance Radio met Supermode dus. Tell Me Why.

0: top dance.
1: These are next. When Hot Dance continues.
2: Hold tight, it's about time. We go unwind, let it all flow. And give me waterfall.
1: Hits with a beat.
0: Hot Dance Radio.
3: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Consultancy.
5: Waar kunnen we u mee helpen?
6: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
7: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
8: Hi, Bert hier. Elke werkdag sta ik klaar om samen met jou de dag te starten in de ochtend op Hot Dance Radio. Vanaf 8 uur schud ik je wakker met de lekkerste tracks, de laatste nieuwtjes voor onderweg of bij de koffiemachine, opvallende verhalen en natuurlijk een flinke dosis goede vibes. Of je nou onderweg bent naar werk of school of gewoon nog met één oog open ligt, ik ben er voor je. De ochtend op Hot Dance Radio. Elke werkdag van 8 tot 12.
0: Turn up the heat.

The Sound. Ja, dat zijn Afrojack en ja, de hofleverancier van Hot Dance Radio, David Guetta. Het is de avondshow tot 10 uur met Hit With The Beat, zoals New Religion. Zometeen van Bebe Rexha naar Dimitri Vegas en

Bass Boy en Topic. En Forget You op Hot Dance Radio. Daarvoor allebei heldens. Lady Hear Me Tonight en ook James Hype samen met Sam Harper. Waterfalls, die James Hype dus vanavond. Vanaf een uur of 10 bij Bert in de Hot Dance Sessions. Dat doen we elke week. Op donderdagavond om 10 uur op Hot Dance Radio hoor je allemaal grote namen uit de dancewereld. En die komen gewoon even een setje doen bij Bert in de studio. James Hype dus vanavond, maar hij niet alleen, ook Sam Veld te gast. Alle reden dus om ook zometeen na 10 uur te blijven luisteren naar Hot Dance Radio. En wil je nou op de hoogte blijven van alles wat er gebeurt op Hot Dance Radio, dan check je onze socials op de Instagram, op de TikTok of gewoon op hotdanceradio.nl. Daar vind je ook onze volledige programmering. Kun je alles zien wat we doen, wanneer we dat doen. Dan kun je bijvoorbeeld zien dat we op zaterdagavond de Purple Disco Tales uitzenden van de Purple Disco Machine.

0: en Sleepy Tom op je radio. Be right there. Nou, als je toch slaperig begint te worden, is het tijd om het licht uit te doen.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat

Zurp en de Chainsmokers, Addicted. Zometeen hier Shimza en Argo. Fire, fire komt eraan. Maar eerst een voorproefje voor de zondagavond. Elke zondagavond op Hot Dance Radio vanaf 7 uur de Hot Dance Anthems. De allerbeste dance classics uit de 90's en de zeros met collega Martijn. En deze hoort daarbij.

met de Hot Dance Sessions. Dus jouw hele donderdagavond zit gewoon gebakken. Op hotdanceradio.nl vind je dus die volledige programmering. En we hebben nogal wat dingen veranderd de afgelopen tijd. Dus het is goed om dat nog even te checken. Nu hier, Adam Poort en Strive.

These are next. When Hot Dance continues.

0: beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
4: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing, Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
5: Klaas IT Training.
4: De route naar IT-succes.

Wiz DMC en Bees & Honey op Hot Dance Radio. Show me love. Goedenavond, het is 9 uur geweest. Het is Hot Dance Radio met de hits with the beat in de avond. Met Calvin Harris en Clementine Douglas onderweg. Blessings naar Elton John en Dua.

Child. Zometeen de Botdance Radio. Chasing Paradise van Kygo en One Republic. En ook Martin Garrix en zijn Katarina komt er nog aan. Now, Waze. Dit is Always.

0: serotonin. Voorproef je op de Hot Dance Sessions vanavond? James Hype, Serotonin.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Hi Wintermy, A-Log en Khalid op Hot Dance Radio. Het is de avond op Hot Dance Radio met zometeen om 10 uur dus die Hot Dance Sessions. Ik zag collega Bert al trappelen, krijgt wat leuke mensen op bezoek vanavond hoor, zeker. Sam Veld en James Hype daar dus. Tot die tijd heb ik wat fijne platen voor je. Wat dacht je van Frankie Rizzardo, More to Life, John Summit met zijn Shades of Blue, maar eerst Sonny Vadera en Crystal, dit is My Lovin'.

Oké, klein stukje administratie. En de Maan en die Golding waren dit, Hypnotized. Daarvoor hoorde je nog Sigala, Sweet Lovin' en ook Frankie Rizzardo en Carsten More to Life. Einde van de avond, Jo, voor mij. Zometeen Bert Wolters met die Hot Dance Sessions. Heel veel plezier daarmee. Met Sam Veld en James Hype. Eerst nog Tiësto, Bring Me to Life.

0: Nieuwe auto?
1: Ja, via move.nl. Met 3 O's.
0: Wat regelen ze dan?
1: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
0: Move.nl. MOOOVE.nl.
1: Met 3 O's.
2: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Consultancy.
2: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
5: Hey, dit is Daniel Moro. Check out the Beauty of Sound op Hot Dance Radio. Elke derde zondag van de maand van middernacht tot 1.
6: Turn up the heat.

don't just listen.

0: u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.

Tonight, we don't just listen, we feel.

0: ramen en deuren ga je naar luxehorre.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorre.nl/radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft? En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
4: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
3: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
5: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
3: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
6: Hoi, ik ben Marcel.

0: Zeker. Nieuwe auto?
1: Ja, via move.nl met 3 O's.
0: Wat regelen ze dan?
1: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
0: Move.nl. MOOOVE.nl.
1: Met 3 O's.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: Hot Dance Radio.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
5: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
6: Zijn Isabel Weasel. Je hoort ons iedere zaterdagavond in de Koekoesnest om 9 uur. 9 uur.

0: ramen en deuren ga je naar luxehorre.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorre.nl/radio.
1: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: this.
1: These are next. When Hot Dance continues. With a beat.
0: Hot Dance Radio.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
4: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing, Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
5: Klaas IT Training.
4: De route naar IT-succes.
6: What's up, everyone? This is Fede LeGrand. Check out my show, Dark Light Sessions, every Saturday at 11 p.m. on Hot Dance Radio.
0: Turn up the heat. Turn up the beat.